dit is New York. Waar alle dromen uit zullen komen. De plek op aarde waar alles kan. Wat heb je een plan?

0: uw oude leven, dat dooft hier uit. Kijk naar de toekomst, kijk nu vooruit. Hier wacht de wereld op uw talent. Daar waar een jongetje, hier wordt getent.
1: Dit is New York, waar al mijn dromen uit zullen komen. Dit is een wereld waar alles kan, want ik heb een plan.